0: voor jezelf.
1: MFM.
2: MFM.
0: Jouw nieuws, jouw muziek.
3: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. En verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: FM. Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor jezelf.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallen het hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen 2 kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file op dit moment, die staat op de A28 Zwolle richting Assen. Voor Assen-Zuid 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat zijn natuurlijk bezoekers aan de Titi. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
8: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
7: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
8: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: kwart over de rand van het uur.
1: De artiest van de mond.
0: In Op de Rand van Brabant. Op de Rand van Brabant.
2: Nu voor de echte luisteraars. Hier is hij weer met het weer. Johan Verscheer.
3: Nee, je klotmanneke, het is Verschuren. Goedemorgen.

0: bestaan.
1: Goedemorgen, het is nooit zo klaar of het hapert hier of daar.
0: Als muren en vloeren vocht uitslaan, als lekken kruipen gaan, als extra ogen weer gaan steken, vertelt Johan over de man. Waar komt de wijn nou toch vandaan?
1: Goedemorgen, is de maan al zo ruit? Nee, even wachten, ik kom er wel uit. Is de maan als een banaan? Stil nou, het komt er zo aan.
2: Is de maan als een schuit?
1: Schuit? Ja, dat is het. Daar komt de regen uit.

0: wat zie je er nou eigenlijk aan?
1: Nou, daar zie ik aan de slak en aan de pad en aan jou.
0: Hé, maar Johan, ken je toch ook wel af en toe door de tv kijken en dat weer en dan...
1: Ben ik aan, ik loop manneke, ik kijk naar de natuur.
0: Nou, maar een ooievaar, die staat op 1B, Johan, hè? Waarom is dat dan?
1: Dat komt dat die andere bij een mug is.
0: Hé, hey, Johan, het was laatst heel warm en toen kreeg ik gruwelijke jeugd, lid aan de hoge druk.
1: Nou, het wil wel eens helpen dat je wijk in een keer was.
0: Nou, daar was hij dan weer, met het weer. Johan, tot morgen vroeg.
1: Doei.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen.

0: De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundige. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundige.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 10 uur.
5: Jeroen van Kamp met het RWS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer er nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file op dit moment en is daar de A28 van Zwolle naar Assen. Voor Assen-Zuid 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de bezoekers aan de Titi. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
8: Kies voor van der A.
7: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
9: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
7: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
8: Kies voor van der A.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
3: MFM.

Een oud verhaal. Heel wat jaren terug renden we door de wei. Plukten bloemkes, lieten onze vliegers op. Spulden meskepik. Wie overblieft, die wint. Later mieken we samen huiswerk. Gongen naar de film, als we genoeg hadden gespaard. Waren bij mekaars trouwen. Verloren mekaar niet uit het oog. Vandaag kreeg ik een rouwkaart. Iefkes zie ik weer terug in de oude verhaal. Pluk bloemkes, speel het spel. Wie overblieft, die wint.

Twee titels, met een spartpot, oftewel Witte Rozen. Het gaat ook over twee dooien, een moeder en haar kind. Het is een smartlap van het zuiverste water. Ze een uit de jaren 20, waarvan wij het zund zouden fijnen als hij verloren zou gaan. Maar het is ook zo'n liedje wat altijd in uw kop blijft hangen. Dus als je nou vannacht om 3:30 wakker wordt, dan zeult dit liedje nog door uw kop. En als je nog merg aan de afwas staat, dan moet het nog maar eens een keer zingen. Het is echt een schoon liedje. Witte Rozen.

Jantje was een kleine kleuter, enig kind en teer verwend. En op zekere dag zei moeder, hoor eens even, lieve vent. Als je zoet bent, komt er spoedig.

0: Dames en heren, dat heet vroeg een plaatje voor ons katje. In de volksmond heet dat ook wel vroeg een cd'tje voor ons keetje. We doen dat hier even live. Ik heb hier de eerste kandidaat op het podium. Hallo en zeg het maar.
1: Ja, hier maar Harry, ik ga geen plaatje dan willen vroeg, ik wil het scherp rutten.

0: De shorts. Ja, ja, ik weet dat, jongen, ik ben de discjockey. Ik vroeg even aan onze technici waar we hebben liggen van de shorts.
1: Is goed.
0: Ben wie?
2: Ja, waar?
0: Waar hebben we liggen van de shorts?
2: Kijk zelf.
0: Ja, duifje.
1: Oeh. Zo wat zetten.
0: Hey.

0: Tijd. MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.

0: zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 11 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met de aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand deze zondagochtend op de weg. Een paar opvallende files met name in de regio Zeeland. En dat heeft wel te maken met terugkerende bezoekers van consultatie. Dat zien we onder andere op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Van Poortselanden tot aan Goede Reden rijdt het langzaam over zo'n 10 kilometer en het kost je 20 minuten. En de N59 Heroeskerken richting Hellegatsplein voor Zierikzee 5 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
7: Kies voor Van der A.
6: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
8: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
6: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
8: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

Een hele goede morgen, luisteraars. Het is inmiddels 11 over 11 op 28 juni. En dan gaat hier even een muziekje af. Zo, ik heb mijn telefoon eraan staan. Kan gebeuren. Het is inmiddels 28 juni. Het is 11 over 11 en dat betekent dat het weer... moet kunnen, is het programma Het Moet Kunnen. Vanuit studio heet ik je van harte welkom met 2 uur gezelligheid en muziek en vele smaken. Mijn naam is Albert Kunneman en ik schuif graag bij je aan de keukentafel met een lekkere kop koffie binnen handbereik. En of je nou aan het werk bent, de krant leest, in de keuken staat of gewoon lekker opstaat, ik draai de muziek die past bij elke bezigheid. En ben je het er niet mee eens, kun je altijd nog even bellen. 0412-627733. En dat is ook het telefoonnummer voor een niet-commercieel bericht als je dat door te geven hebt. Nou, daarnaast blijf je natuurlijk op de hoogte van wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk en schenk nog eens in. We gaan er weer een hele mooie samen, weer een hele mooie zondagmiddag van maken. Goed, de laatste plaat die draaide on Broadway was van John Benson. En die draaide ik niet zomaar. Dat was de begintune van Stars on Stage. Het programma wat vrijdagavond op de tv was. Ik dacht RTL 4 of zo. Ja, er zijn nog een stuk of 4 sterren over, waaronder Roxanne Hazes. En ik heb het al eerder gezegd, ik heb daar toch wel bewondering voor die meid. Waar ze vandaan gekomen is als kleine meid die begon te zingen. Waar ik toen nog van dacht, ja, moet dat allemaal zo nodig? Maar ze heeft zich ontpopt tot toch echt wel een ster. En vrijdag toen zong ze samen met Marlijn Weerdenburg een lied wat velen ontroerde. Luister en huiver. Mooi lied ook nog.

0: Ja, veel te heet. We hebben altijd wel iets te zeuren. Schijnt de zon niet, is het niet goed. Schijnt die te hard, is het niet goed. Maar er is een onderzoek geweest en er blijkt uit dat we toch gemiddeld in Nederland voor het leven in Nederland een 7,5, een 8 geven. En dan denk ik, ja, als wij maar kunnen zeuren, dan is dat wel een dikke 8 waard natuurlijk. Hè. Ja, over het weer gesproken. Je hebt met dit weer, 's morgens vooral, denk ik, wat ramen tegenover elkaar opengezet. Dat een beetje fris door kan waaien. Dat is maar van korte duur, want na een paar uurtjes is het alweer warm. Toen ik hier naartoe reed, was het over 26 graden. Mooi temperatuurtje. Eigenlijk moest hij daar blijven staan, maar dat krijgen we volgende week. Maar goed, even het volgende. Ik kwam beneden bij ons in de hal. Ik woon op een appartement en boven mij woont Gerrit en Janske. En ik kwam Gerrit tegen beneden. En die was eigenlijk op weg naar de brievenbus om zijn krant op te halen. Ik zeg tegen Gerrit, hoe is het? Ja, goed, zegt hij. Maar ik heb een illegaal boven zitten. Ik zeg, een illegaal boven zitten? Ja, zit hij en die moet eruit. Ik zeg, kan ik jou dan ergens mee helpen? Want ik had nog geen idee wat er kwam. Zegt hij, ja, dat kan wel. Dus ik naar boven toe met Gerrit samen. En wat bleek nou? Hij had ramen en deuren tegenover elkaar openstaan. Was er een duif binnengevlogen. Gewoon een vredesduif. En die zat boven op de kast. Lekker te leunen tegen de muur aan. Achter een paar kostbare vazen. Dus die moest eerst eventjes weg. En toen hebben wij actie ondernomen. Heel voorzichtig. En die duif, de voordeur stond open en hij wist precies hoe die eruit moest. Door de voordeur en daarna door de ramen weer naar buiten. En nou had ik daar een plaatje voor. Ik kan het nu zo gauw niet vinden, dus ik draai nu even een ander. Maar het gaat goed met de duif.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia.
0: Volare van de Gypsy Queens.

Piano Man van Billy Joel. En we gaan iemand feliciteren. Ja, twee iemanden. Ja, want er is een echtpaar 50 jaar getrouwd. Ik heb het dan over Henny en Mario. En Henny is een broer van mij. En die gaan dat vandaag vieren. En daar mag ik ook bij zijn. Dus ik moet zorgen dat ik op tijd hier weg ben. Niet te vroeg, ook weer niet goed. Maar ook weer op tijd vertrek naar hun toe. Dat gaat allemaal lukken. Dus Henny en Mario, namens de hele familie, van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. 50 jaar, het is niet niks. Maar het kan nog beter, want ik heb een zwager. En zijn vrouw, die zijn 65 jaar getrouwd. Dus je hebt iets om naar vooruit te kijken. Nog 15 jaartjes. Maar 50 is natuurlijk al heel wat als je dat samen door mag maken. Goed, bij ons in de familie zijn ze allemaal wel een beetje weg van de Beatles. En dus ook van Paul McCartney. Dus meneer Mario, ik draai deze voor jullie en voor de hele familie. Sea Moon. Oftewel halve maan.

er wordt weer zijn best gereageerd op de uitzending. Mensen zitten met heel veel plezier te luisteren. Ja, en Henny kende dit plaatje niet, zei hij. Nou, dat is dan heel mooi. Een hele mooie kennismaking. Hij was er wel prettig door verrast. Dus dat is wel prima. Goed, wij zijn ook verrast vannacht met een hevige bliksem en onweer. En dat heeft voor flinke schade en meerdere incidenten in de regio gezorgd. Het noodweer dat vannacht over de regio trok heeft op meerdere plekken dus voor schade gezorgd. Van omgewaaide bomen tot beschadigde objecten op de weg. En hulpdiensten hadden hun handen vol aan uiteenlopende incidenten. Ja, die hulpdiensten zijn er eigenlijk altijd aan. Hè? Moeten ze midden op de nacht, in de nacht opstaan. Eén voordeel hebben ze, het is dan niet zo warm meer. Nou, wat is er allemaal gebeurd in de gemeente Os bijvoorbeeld? Een scooterrijder is rond 4 uur vannacht gewond geraakt door een omvallende boom aan de Molenstraat in Lid. En hij kwam te val met zijn scooter en liep in elk geval een flinke hoofdwond op. En de man die is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een andere enorme boom op het erf van de boerderij aan de Tientweg in Litooien, die is omgevallen. Vermoedelijk is de boom door de blikseminslag in twee gespleten, waarna de twee grote delen de Tientweg volledig blokkeerde en de brandweer die heeft de boom verwijderd. Nog een boom in de voortuin van de woning van de Goudplevier in Os is door de storm omgewaaid en de boom die kwam met de wortels uit de grond en belandde tegen de woning. De brandweer kwam te plaatsen om de situatie te controleren. Gelukkig raakte niemand gewond. Ja, nou, ja, dat zijn nog maar enkele dingen. Ik kan er nog veel meer op noemen, maar ja, dan wil ik deze uitzending ook niet helemaal aan wijden. Want er is natuurlijk ook muziek. Hier hebben we Amy Grant. Till We Get The Right. En Bella kan nog steeds.

En Rini die vraagt een plaatje aan. Voor alle mensen die eigenlijk in twee landen wonen. Die hebben hier een woning en in een ander land ook nog. Ja, waar hoor je dan thuis eigenlijk? Wat voel je daarbij?

0: Jenny Lopez met This Land Is Your Land. En dan ga ik gelijk naar een volgende verzoekje toe. En dat verzoekje komt van de trouwe luisteraars Tony en Christine uit Os. En die vragen deze plaat aan. Van de Lighthouse Family, hi.
1: Hi.
0: En de groetjes hier vanuit de studio. Lekker live. Van

Lekkere lange versie, Tony en Christine. Ja, we gaan het even hebben over muzikaal Ude op het Brabantplein in Ude. Dat is op 4 juli. En ik had aan de organisatie gevraagd of ze een persbericht naar me wilden sturen. Want er gaan nogal wat geruchten rond. En één ding kan ik sowieso al verklaren. Dat het niet om 11 uur begint, maar om 10:30 morgens. En het zou om 10 uur eindigen. En daar heb ik van begrepen dat het 8:30 wordt 's avonds. Dus dan is het, zijn er nog heel wat uurtjes waar plezier te beleven is. Maar hier is dus enige onduidelijkheid. Ik zou ervan uitgaan dat je er betijds moet zijn. Zorg dat je er om 1:50 bent. Dan kun je om 10:30 in ieder geval vanuit een mooie plek lekker genieten van een hele hoop muzikaal spektakel. Het wordt geopend door de Maashorst Band, zover mij bekend is. En daarna volgen optredens van de Sleutelorkest en Vrolijke Nootjes. 24 Rewind, Havenstro, Harpen Ensemble, Popshop en muzikaal afsluiten. Op het hoofdpodium is in handen van de band After. Op het danspodium is ook volop beweging en daar zorgen Chantal van der Water, U-Dance en Maestra Salsa verschillende dansoptredens en demonstraties. Dus ja, ik zou zeggen, zorg dat je er om 1:50 bent. Dan kun je, als het om 10:30 begint, en dat is heel waarschijnlijk, dan kun je al van begin af aan genieten. Tot 8:30 s'avonds, dus niet 10 uur. Of dat wat met weer te maken heeft, weet ik niet. Maar ja, met geruchten is dat altijd lastig. En nogmaals, ik heb geen persbericht ontvangen, dus ik moet het even doen uit de gegevens die nu bekend zijn. Goed, dinsdagavond, ook heel mooi. Dinsdagnacht om 3:00. Dan gaat het weer donderen en bliksemen. Het Nederlands elftal gaat weer strijden voor een plaatsje verder.

Ja, en mocht het zo zijn dat je me probeert te bellen zo net, ik kwam net iets te laat. We gaan er eventjes uit voor reclame en nieuws. Ik zou zeggen, bel nog gewoon een keertje terug. Reclame en nieuws en daarna nog een lekker vol uurtje aan de bak.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 12 uur.
5: Ron van Kan met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen

0: Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
4: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: NFM.

Een hele goede middag allemaal. Het is zondag, 10 over 12, precies. En dan is het tijd voor het tweede uur van Het Moet Kunnen. Nog een uurtje lang genieten van muziek in alle soorten en maten. Verzoekje van luisteraars, niet-commerciële berichten en natuurlijk het laatste lokale nieuws. En heb je een nummer dat je wilt horen of je wilt iets doorgeven, bel dan gerust naar 0412-627733. Mijn naam is Albert Kunneman en ik zal ervoor zorgen dat er voor iedereen wat voorbij gaat komen. Ja, verder natuurlijk ook wat nieuwtjes. Nelly die belde op, er wordt veel gebeld vanmorgen, hartstikke leuk. Verder wordt er in Australië door Marilyn ook weer geluisterd. Misschien heeft ze wel weer wat familie bij haar zitten, dat was vorige keer het geval. Goed, allemaal lekker genieten. Ja, het is eigenlijk wel heel raar het idee dat we hier bij zo'n 30 graden zitten en in Australië gaat de herfst beginnen. Ja, zo werkt dat nou eenmaal op deze wereld. Freddie Mercury. En dan ga ik naar een verzoekje toe van een telefoontje wat ik kreeg van Nelly. En mijn zus Thea is inmiddels een paar jaar alweer overleden. En die had het volgende nummer eigenlijk als verzoeknummer. Heel vaak, ik heb het heel vaak gedraaid en nou belt Nelly mij op, trouwe luisteraarster, maar die heeft ook nog een heel scherp geheugen, want die zei dat draaide jij vroeger voor jouw zus, maar ik hoor het bijna nooit meer. Nee, dat is waar Nelly, en ik vind het eigenlijk een hele mooie reden om het een keer wel te doen voor mijn zus Thea, dan is ze er ook weer eventjes bij. Loving Her Was Easier van José Feliciano. Prachtig lied. Lekker lang, lekker. 6 minuten.

Ja, en ondertussen gebeurt er hier iets bijzonders. Op de vensterbank hier is een duif geland. Ja, aan de buitenkant gelukkig nog. Het zal toch niet zo zijn dat dat die duif is die bij Gerrit en Janske bij mij boven zat. Want dan word ik gestalkt. Ja, dat is weer een heel ander verhaal. Goed, over andere verhalen gesproken. Als je 6 medailles wint, dan mag je bij ik best een beetje aandacht hebben. En die aandacht die gaat dan naar Wendy Manders uit Uden. Want die heeft de European Transplant Games in Arnhem afgesloten met maar liefst 3 gouden, 2 zilveren en een bronzen medaille op het onderdeel zwemmen en petanque. De sfeer in het zwembad is niet te beschrijven, zegt ze. De Udense die begon maandag, afgelopen maandag, aan de European Transplant Games. Een soort Olympische Spelen is dat voor mensen met een donororgaan. En Wendy, die in het verleden een harttransplantatie onderging, kwam op maandag en dinsdag in actie op 4 zwemdisciplines. Op de 100 meter schootslag tikte Manders een tijd aan van 2 minuten, 23 seconden en 62 honderdste. Dat was goed voor goud. En in de middag behaalden ze opnieuw succes. Met het Nederlandse damesteam 2 pakten ze brons op het onderdeel 4x50 estafette. En op de 50 meter schootslag zwom Wendy een dag later een persoonlijk record en maakte ze haar 2e gouden medaille. Pakte ze dat. En dat deed ze onder toeziend oog van collega's van de HEMA waar ze werkte. Op de 50 meter vrije slag pakte Wendy opnieuw een persoonlijk record en daarmee haar 3e gouden medaille. Na het zwemmen volgde haar 2e onderdeel, het petanque. Bij zowel het individuele als het dubbelklassement wordt ze 2e en mag ze nog 2 keer zilver toevoegen. Uiteindelijk kijkt Wendy vol trots terug. En vooruit, de sfeer in zo'n zwembad is niet te beschrijven, zegt ze. Zoveel dankbaarheid dat deze sportprestaties mogelijk zijn na een orgaan- of stamceltransplantatie. Helaas zijn de sporten vanwege de hitte en code rood op vrijdag en zaterdag afgelast, wat voor andere deelnemers een enorme teleurstelling is, zegt ze. Maar we treuren niet te lang en gaan trainen voor de World Transplant Games in 2027. En die wordt dan gehouden in Leuven. We gaan naar de Dire Straits. Walk of Life.

En vorige week, toen kreeg ik een berichtje binnen dat ik een nieuwe luisteraar erbij had. Een dame, Jannie van den Broek, die luisterde ook naar mijn uitzending. Nou, hopelijk blijft ze dat doen en heeft ze het nu ook weer volgehouden. De anderhalf uur die we er al op hebben zitten. Want het is inmiddels 1:01. Goed, over Van den Broek gesproken. Jan van den Broek, die heeft om 5:00 een programma De Wonderjaren, wat hij elke week weer uitzendt met een jaar als thema met de bijbehorende muziek. Altijd interessant om te horen, want hij heeft er ook vaak interessante, originele nieuwsberichten bij. En dat is eigenlijk wel mooi om terug te horen. En ook om dan te constateren hoe dat het allemaal verlopen is in de loop der jaren. Dus dat is om 5:00. Dan hebben we om 7:00 vanavond nog Jazz on Sunday met de mannen van de jazzwereld. En om 2:00 MFM Sport meestal, maar ik kan dat nooit met zekerheid zeggen, want er zijn ook wel eens uurtjes die ze niet invullen. We zullen het zien. Goed. En wij gaan eventjes door tot 1:00. En dan zit het erop. En ik moet jullie wel wakker zien te houden.

Michael Jackson. Wat heeft die man toch mooie muziek gemaakt. En mooie danspasjes gepleegd. Ja, en ik kom nog eventjes terug op het muzikaal gebeuren in Uden. Muzikaal Uden, dat is dus om 10:30 op de 4e, dus zaterdag 4 juni. 10:30 is de aanvang en het duurt tot 8:30. Er zijn 3 overdekte podia en ja, het mannenkoor Muzerijk zal waarschijnlijk ook deel gaan nemen. Dus dat wordt weer snoepen van die mooie mannenstemmen die ze te horen brengen. Dus en ik denk dat ze al vrij vroeg in het programma misschien wel als eerste gaan beginnen. Zaterdag 4 juni. Om 10:30. Zorg dat je er om 10:00 bent, want ik verwacht wel een grote drukte. En dan heb je nog een mooie zitplaats. Nou, dat tot zover. Dan heb ik nog iets anders. En dat is de dirigent Antoine Kop. Die is op zoek naar strijkers. En dan bedoelt hij geen huisvrouwen, maar violisten, cellisten. En wat meer zij aan strijkers. Altviolen heb je nog, geloof ik. Contrabassen heb je ook nog. Daar is hij naar op zoek. En daar kun je dus, als je daar geïnteresseerd in bent en je bespeelt die instrumenten, kun je een mailtje sturen naar a.kop4kpnplanet.nl. Je kunt ook hier eventjes naar studio bellen. Dan zorg ik ook dat er contact komt. Ik weet dat strijkers nog steeds wenselijk zijn om te komen. Waarschijnlijk staat er morgen in Brabants Dagblad ook nog een bericht over. Dus hou dat eventjes goed in de gaten. Want het zou wel mooi zijn als we hier in Maashorst, in de regio, een symfonieorkest kunnen samenstellen waarbij iedereen van kan genieten. Zowel de koren die eens een keer mee kunnen zingen met zo'n orkest, of andere zaken, zangers. Je kan alles voorstellen. Dat kan prachtig worden. Goed, genoeg gepraat, Albert. We gaan naar de volgende plaat, naar de volgende deur. Next door to Alice.

De oranje fanwalk die blijkt bij het WK in Amerika tot dusver een schot in de roos te zijn. Niet alleen de Nederlanders kleuren de routes oranje, ook lokaal publiek die haakt aan. Allemaal mooi met een oranje shirtje. En nu oranje doorreist naar Mexico, is de vraag of dat effect zich daar laat herhalen. Daarom is het zo dat de KNVB-directeur Marianne van Leeuwen maakt een tussenbalans op bij de start van knock-outfase. Nou, zij hoopt dus dat dat allemaal goed gaat komen. De eerste reden, zegt ze, is simpel, omdat dat het team helpt. In maart hadden we een bijeenkomst met de spelersraad en 4-5 internationals die de hele groep vertegenwoordigen. En zij vroegen of we het voor elkaar konden krijgen dat de WK-wedstrijd voelen als een thuiswedstrijd. Inclusief de fanwalks. Ook hun eigen familie loopt daarin mee. Ja, en dat is natuurlijk heel mooi om te zien als je het stadion inkijkt als Oranje speelt. Dan lijkt wel of heel Nederland daar zit. En dat kan natuurlijk enorme steun zijn. Iedereen met een oranje shirt, die zal zeker voor het oranje team zijn. Goed, we gaan een beetje terug in de tijd. We gaan naar Long Tall Ollie en de Shakers. En wisten jullie dat Jan Rietman daar de pianist in was? Ja. Yeah. Get yourself together. Twaalf uur 47.

0: En ik had net over het Oranje Team gehad. Wist je trouwens dat Litouwers weer een nieuw nummer van You Never Walk Alone opgenomen had? Samen met William Jans. En wie is dan William Jans? Dat eindigt op een Z, die Jans. Dat is degene die meegedaan heeft to Tribute to the Bands. En die deed toen Julio Iglesias. En dit nummer, You Never Walk Alone, wordt dus voor de helft in het Engels en de helft in het Spaans gezongen. Die twee doen dat samen. Ik heb het nummer nog niet kunnen ontdekken. Ik heb het wel gehoord, maar ik heb het nog niet kunnen bemachtigen. Het gaat misschien wel komen dat ik het volgende week nog even draai. Maar dan moet het wel zo zijn dat Oranje dinsdag nacht om 3 uur gaat presteren. Dat is wel een voorwaarde natuurlijk. Ja, we gaan nog een muziekje draaien. Go! The Beach Boys.
1: I'm gonna wake you up early 'cause I'm gonna take a ride with you.
0: Little Honda.

En ja, ik hoop dat jullie met dit programma ook een beetje een positieve vibe gehad hebben. En voortaan om de 2 weken, dus 2 wekelijks, een badje in Uders Weekblad met ook altijd een positieve inslag. Goed, ik zou zeggen, kijk het, lees het en geniet ervan. We gaan naar het laatste nummer toe. Nobody knows you when you're down and out. Ja, when you're down. Allee, een beetje positief, hè? Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week, zondag van 11 tot 1 zijn we er weer. Het moet kunnen. Een hele fijne zondag, een hele fijne week. En degenen die nog een feestje hebben, geniet van het feestje. En gefeliciteerd.

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
1: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 1 uur.
6: Ron van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonden. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen.

0: Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen, de A12 Arnhem richting Duitsland, bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. Ja, en dan is het in Zeeland erg druk met terugkerende bezoekers van Concert at Sea. Dat zien we onder andere op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Portzeilanden en Helvoetsluis doe je er bijna een half uur langer over. En de N59 Zierikzee richting Hellegatsplein. Voor het knooppunt Hellegatsplein 10 kilometer file met ook daar bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: 3FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.
1: Van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militairen.

0: militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Ook voor de Duitse grens op de A76 Geleen-Aken 10 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging vanaf Rotterdam-Prins Alexander 20 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Waalwijk is de vertraging 10 minuten door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat in de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je. Altijd.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: MFM.

Zum Leben an erkennen, wenn solches Volk

Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Verder op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 20 minuten op onthoud. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Waalwijk zijn ze ook een auto aan het bergen. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je iets meer dan 5 minuten. En vanuit Zeeland op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Bij Hellegatsplein ook 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: is NFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oud-gediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum veroorzaken de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum bijna 10 minuten oponthoud. En verder is het druk op de N59 Zierikzee-Hellegatsplein bij knooppunt Hellegatsplein ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: MFM.

is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Empel is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht 10 minuten vertraging. A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Dussen en Waalwijk een half uur oponthoud door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Op de N57 Middelburg-Rotterdam bij Brielen 10 minuten oponthoud. En op de N59 Zierikzee knooppunt Hellegatsplein vanaf Oude tot Hellegatsplein, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Geldermalsen en Culemborg 5 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. En de TT is afgelopen en dat merk je op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Assen en Dwingelo. Daar nu 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
6: Kies voor Van der A.
5: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantie.

0: Citycheck. Kijk op aauden.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: zo bij je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd-tv. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 5 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de hele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
7: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
6: Elektrodeskundigen.nl.
8: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
6: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
8: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.
9: Here it is, bang, another dope jam.

Welkom bij de Wonderjaren. Het komende uur duiken we terug in 1991. Een jaar waarin de wereld volop veranderde. De Sovjet-Unie stond op instorten, de Golfoorlog beheerste maandenlang het nieuws en in Nederland luisterden we massaal naar de grootste hits van Roxette, Bryan Adams en Cher. We halen herinneringen op aan een tijd van cassettebandjes, videobanden en de eerste mobiele telefoons die nog nauwelijks in een jaszak pasten. Zet het volume wat hoger, maak het gezellig en reis mee naar een bijzonder jaar vol muziek en herinneringen.

0: In 1991 zorgde Johan Cruijff voor een opvallende omzwaai. De voormalige topvoetballer en trainer van FC Barcelona was jarenlang zelf roker geweest en had begin jaren 80 zelfs meegespeeld in reclamecampagnes voor sigaretten. Maar nadat bij hem ernstige aderverkalking was vastgesteld en hij met spoed een hartoperatie moest ondergaan, veranderde zijn houding volledig. In een veelbesproken Spaanse anti-rookcampagne trapte Johan Cruijff demonstratief een pakje sigaretten kapot. De beelden gingen de wereld over en werden een symbool van de reeds sterkere anti-rookbeweging die in de jaren 90 op gang kwam.
1: I'm Johan Cruijff. I've had two great diseases in my life. Smoking, playing football. Football has given me everything in life. But smoking almost took my life away.

0: Op 17 januari 1991 begon de Golfoorlog. Twee dagen nadat een ultimatum van de Verenigde Naties was verstreken, startte een internationale coalitie van 34 landen onder leiding van de Verenigde Staten een aanval op Irak. Aanleiding was de bezetting van Kuwait door het regime van Saddam Hussein. In de eerste fase van de oorlog voerden de geallieerden vooral luchtaanvallen uit op militaire doelen. Dankzij hun technologische voorsprong hadden zij al snel de overhand. Voor veel Nederlanders was dit de eerste oorlog die vrijwel live op tv te volgen was, waardoor het conflict een enorme indruk maakte.
1: Goedenavond. Een korte extra uitzending met het laatste golfnieuws. President Bush heeft vanavond nogmaals herhaald dat hij niets ziet in het vredesvoorstel uit Bagdad. In de Amerikaanse staat Massachusetts vertelde Bush de medewerkers van een Patriot-fabriek dat hij pas over een wapenstilstand wil denken als Saddam's troepen zich daadwerkelijk uit Kuwait terugtrekken.
2: Until a credible withdrawal begins with those Iraqi troops visibly leaving Kuwait, the coalition forces, in compliance with United Nations Resolution 678, will continue their efforts to force compliance with all those resolutions. And there's another way for the bloodshed to stop, and that is for the Iraqi military and the Iraqi people to take matters into their own hands and force Saddam Hussein, the dictator, to step aside and then comply with the United Nations resolutions and rejoin the family of peace-loving nations.

0: 1991 werden belangrijke stappen gezet richting het einde van de apartheid in Zuid-Afrika. Vertegenwoordigers van verschillende politieke groeperingen bereiden de zogenaamde CODESA-onderhandelingen voor. De Conventie voor een Democratisch Zuid-Afrika. Het doel was het opstellen van een nieuwe grondwet die alle inwoners stemrecht zou geven, ongeacht hun afkomst of huidskleur. De gesprekken zouden plaatsvinden in het World Trade Center in Johannesburg, een neutrale locatie die niet verbonden was met het apartheidsverleden. Daarmee werd de basis gelegd voor de democratische verkiezingen die enkele jaren later zouden volgen.
1: Dit is Soweto, een stad met een zwarte bevolking van meer dan 2 miljoen mensen. Blanken komen er nauwelijks, laat staan dat ze er willen wonen. De huizen zijn er klein en slecht, veel mensen zijn werkloos en de armoede is groot. Dat komt door de apartheid die zwarte mensen heeft gedwongen in onvruchtbare gebieden te leven. De meeste zwarte kinderen gaan nog steeds naar aparte scholen, waar slecht onderwijs wordt gegeven omdat de regering er minder geld voor uitgeeft dan voor blanke scholen. Ook mag de zwarte bevolking nog steeds niet stemmen. En daarom zitten er ook geen zwarte Zuid-Afrikanen in het parlement of in de regering. De belangrijkste anti-apartheidsorganisatie is het ANC. Die houdt hier een bijeenkomst in Soweto. Veel ANC-aanhangers hebben bijlen, speren en stokken meegenomen. Ze verwachten een aanval, niet van de blanken, maar van een andere anti-apartheidsorganisatie waarmee ze ruzie hebben. Dat is de Inkatha-beweging. Het ziet er angstaanjagend uit, maar gelukkig wordt er op deze dag niet gevochten. Helaas is dat dit jaar wel vaak gebeurd. En daarbij zijn al duizenden doden gevallen. En dat is triest, maar het is ook typerend voor Zuid-Afrika. Blank staat tegenover zwart en zwart is onderling zeer verdeeld over hoe een nieuw Zuid-Afrika, waarin alle mensen gelijke kansen hebben, eruit moet zien. In Johannesburg gaat over al deze problemen morgen gesproken worden tussen de regering, de politieke partijen en de belangrijkste anti-apartheidorganisaties. Het wordt een hele belangrijke vergadering, maar ook een hele moeilijke. Want de blanke bevolking zal in de toekomst alles eerlijk moeten gaan delen met de zwarte bevolking. Veel blanken zijn ongerust over wat er gaat gebeuren. Maar Nelson Mandela, de leider van het ANC, stelt hun tijdens de bijeenkomst in Soweto gerust.
2: There is a fear on their part that when changes come, they will lose their positions. They will lose their pensions. We have no such intentions. We can assure them. The African National Congress does not seek revenge.
1: Nelson Mandela staat nu voor de zwaarste opgave uit zijn politieke carrière sinds zijn vrijlating bijna 2 jaar geleden. Samen met de blanke regering en andere politieke organisaties en groepen moet hij nu de apartheidspolitiek definitief begraven.
3: Good morning, boys and girls.
4: Good morning.
3: Today is the day.
1: Zo moet het nieuwe Zuid-Afrika eruit gaan zien. Een land waarin je samenleeft en beoordeeld wordt op je karakter en niet op je huidskleur. Het zal nog wel even duren voor het zover is. Maar de onderhandelingen van morgen over het nieuwe Zuid-Afrika zijn in ieder geval een hoopvol begin.
5: Hoi, dank je.

Het eerste uur van onze reis tot 1991 zit erop. We hebben genoten van muziek die destijds de hitlijsten kleurde en herinneringen die bij velen nog altijd een glimlach oproepen. Maar we zijn nog lang niet klaar. Na het nieuws gaan we verder met nog meer verhalen, opvallende gebeurtenissen en natuurlijk de grootste platen uit dat bijzondere jaar. Blijf dus gezellig luisteren naar de wonderjaren hier op MFM Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: Turn off the light, take a deep breath, and relax.

Welkom terug bij de Wonderjaren. Ook in dit tweede uur blijven 1991. Een jaar waarin Nederland volop in beweging was. Terwijl artiesten als Michael Bolton, Scorpions en George Michael de radio domineerden, werd er thuis nog volop opgenomen op cassettebandjes en verzamelde iedereen zijn favoriete cd's. We hebben opnieuw een mooie selectie muziek voor je klaarstaan, aangevuld met herinneringen aan het dagelijks leven van toen. Fijn dat je erbij bent op deze zondagmiddag.

0: 1991 maakten hulpdiensten zich steeds meer zorgen over het misbruik van het alarmnummer 0611, de voorloper van het huidige 112. Dagelijks kwamen er duizenden onnodige meldingen binnen van mensen die uit nieuwsgierigheid belden, grapjes maakten of de centrale expres bezet hielden. Hierdoor konden echte noodoproepen soms moeilijker worden afgehandeld. De overheid startte daarom voorlichtingscampagnes om duidelijk te maken dat het alarmnummer uitsluitend bedoeld was voor levensbedreigende situaties. Het probleem groeide uit tot een landelijk onderwerp en vormde later een van de redenen voor de invoering van het Europese alarmnummer 112.
1: Het regent buiten en je verveelt je. Wat zullen we eens gaan doen? Waarom niet 0611 spelen? Steeds vaker vallen kinderen alarmcentrales lastig.
2: 0611 alarmcentrale, wie wilt u spreken? Hallo?
1: De 0611 centrale is er voor noodgevallen. Als er brand is of iemand heeft een ernstig ongeluk gehad. Maar omdat zoveel kinderen voor de grap bellen, raakt de lijn overbezet. Hallo? En komen de echt serieuze meldingen er niet doorheen.
3: Besef je wel dat je een alarmlijn bezet houdt? Ik ga nu de verbinding verbreken.
4: Dit is heel erg. 8 van de 10 telefoontjes die daar binnenkomen blijken grappen te zijn. Voor wat men daar dan onder verstaat. Giechelende meiden, knulletjes die beginnen te schelden. Lange stiltes, boeren, nou, dat soort zaken. En ja, daar hebben we op de 0611 centrale echt genoeg van.
1: De mensen van de 0611-centrales zijn het zat. En daarom hebben ze de hulp van een aantal detectives ingeschakeld. Dit is er één van.
5: De computer.
1: Computers houden bij wie er 0611 belt. Ze kunnen uitzoeken vanuit welk huis de telefoontjes komen. Al die informatie blijft bewaard.
4: Wanneer wij de indruk hebben dat van een telefoontoestel uit misbruik gemaakt is van het alarmnummer, dan zal uiteindelijk de politie langskomen om daarover te komen praten. De ouders zullen worden ingelicht en wij hebben de indruk dat het dan wel over is.
1: Maar stel, het is niet over?
4: Ja, als men niet wil horen, dan moet men maar voelen. In het uiterste geval loopt men de kans dat men voor de rechter moet verschijnen.
1: De mensen van de alarmcentrales hopen nu dat kinderen het voortaan uit hun hoofd laten om 0611 lastig te vallen.

0: Voor televisiekijkend Nederland werd Umberto Tan in 1991 een steeds bekendere verschijning. Bij de AVRO presenteerde hij dat jaar verschillende programmaonderdelen en overzichten. Tan behoorde tot een nieuwe generatie presentatoren die een frisse uitstraling gaven aan de Nederlandse televisie. Met zijn ontspannen presentatie en brede interesse in sport en actualiteit wist hij al snel een groot publiek aan zich te binden. Hoewel zijn grootste successen nog moesten komen, werd in 1991 al duidelijk dat Umberto Tan zou uitgroeien tot een van de bekendste gezichten van de Nederlandse omroepwereld.
1: Dit is de AVRO op Nederland 1. Goedenavond. Straks Goldfinger, de spectaculaire James Bond film uit 1964 met Sean Connery. Na de speelfilm een prachtig concert van Jasperina de Jong in het Concertgebouw. En om 10:45 Karel. Hij vertelt zelf wie zijn gasten zijn.
2: Vanavond zijn er drie heren op bezoek. De eerste is autocoureur Arie Luyendijk, die vorig jaar won op Indianapolis met een gemiddelde van 360 km per uur.
3: De G-kracht is 3,5 tot 3,8 G.
2: Vandaag kan hij zelfs geen nieuwe sponsor vinden. John Lanting op tournee met zijn Theater van de Lach heeft geen sponsor nodig. Hij speelt avond aan avond voor een uitverkocht huis.
4: Als de morgen maar weer komt, dan ben ik weg.
2: En eigenlijk is mijn derde gast in een vergelijkbare positie.
5: Dus je bent te groot voor servet en te klein voor tafellaken.
2: Hans van Mierlo. We zijn er na Jasperina in het Concertgebouw. Graag tot straks.
1: Goldfinger. In 1964 was deze film zo populair dat studenten zelfs demonstreerden voor lagere toegangsprijzen om de film in de bioscoop te kunnen zien. En terecht, want Goldfinger, is een van de beste James Bond films ooit gemaakt. De film zit ook vol met James Bond symbolen, zoals de vlijmscherpe bolhoed, de van top tot teen in goud beschilderde secretaresse en natuurlijk de overbekende titelsong gezongen door Shirley Bassey. Een interview met haar kunt u overigens morgen tussen 4:30 en 5:30 op Radio 2 horen in het programma Mezzo, ook bij de AVRO. De film kreeg ook nog een Oscar voor de beste geluidseffecten. Sean Connery als James Bond in Goldfinger.

0: Op 29 juni 1991 werd in Alkmaar de jaarlijkse Roze Zaterdag gehouden. Het evenement stond in het teken van gelijke rechten en acceptatie van homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen. Duizenden bezoekers kwamen naar de Noord-Hollandse stad voor optochten, muziekoptredens en manifestaties. Hoewel acceptatie begin jaren 90 nog lang niet vanzelfsprekend was, groeide Roze Zaterdag uit tot een belangrijk platform voor zichtbaarheid en emancipatie. Het NOS-journaal besteedde aandacht aan het evenement, waarmee het onderwerp ook een breed publiek bereikte. Het was een belangrijke stap in de maatschappelijke verandering die in de jaren daarna zou volgen.
1: Voor de inmiddels traditionele Roze Zaterdag koos de homobeweging dit jaar voor Alkmaar. De manifestatie begon met een ecumenische kerkdienst in de Rooms-Katholieke Sint-Laurentiuskerk. Het bisdom was daar aanvankelijk niet blij mee geweest, maar gaf uiteindelijk toch toestemming. Het thema van de dag was grenzeloze liefde, homoseksualiteit en Oost-Europa. En aan dat thema werd in de optocht door Alkmaar op verschillende wijzen vorm gegeven. Er liepen zo'n 15.000 mensen mee in de stoet, onder wie ook een aantal Oost-Europese homo's. Door de veranderingen in het voormalige Oostblok verandert er ook langzaam iets aan de positie van de homoseksuelen daar.
2: Na de omstort en bij het opbouw der democratie in de Tsjechoslowakije is die aangelegenheid beter. 40 jaar was niet mogelijk over homoseksualiteit te spreken.
1: Maar in een land als Roemenië is nog steeds weinig ruimte voor homoseksuelen. En daarom werden er protestkaarten aan president Iliescu getekend. Staatssecretaris Kosto van Justitie vindt dat Nederland de onderdrukking van homo's niet mag toestaan.
3: Het kan dan ook in voorkomende gevallen zo zijn dat Nederland aan hen die vervolgd worden vanwege hun homoseksuele geaardheid gastvrijheid zal verlenen. Dat zal dan van geval tot geval moeten worden bekeken.
1: En zo gaf de staatssecretaris twee gevluchte Roemeense homo's onlangs wel een verblijfsvergunning. Maar twee Poolse homo's niet, omdat zij niet zouden kunnen hebben aantonen dat ze werden vervolgd.

0: Ook het NOS-journaal kende in 1991 een onverwacht luchtig moment. Presentator Harmen Cize kreeg tijdens een uitzending van het 10-uur-journaal de slappe lach. Aanleiding was een nieuwsbericht over zadelpijn bij fietsers. Terwijl hij het onderwerp introduceerde, moest Cize zichtbaar moeite doen om serieus te blijven. Uiteindelijk kon hij zijn lach nauwelijks bedwingen. Het fragment werd later veelvuldig herhaald en groeide uit tot een van de bekendste bloopers uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. Het liet zien dat zelfs ervaren nieuwslezers soms niet kunnen ontsnappen aan een onverwachte lachbui.
1: Minstens 1 miljoen Nederlanders heeft last van zadelpijn. Als belangrijkste klachten worden genoemd pijn in de zitstreek en bij het plassen, gevoelloosheid van de geslachtsorganen en een tijdelijk verminderde seksuele belangstelling. De klachten ontstaan volgens de onderzoekers doordat bij de aankoop van een fiets vaak te weinig wordt gelet op de goede afmetingen en de juiste afstelling. Tot slot het weer met Peter Timofeev.

Daarmee komt een einde aan deze editie van de Wonderjaren over het jaar 1991. We hopen dat de muziek en de herinneringen u nog hebben meegenomen naar die bijzondere periode. Bedankt voor het luisteren op deze zondagmiddag. Geniet van de rest van je dag. En blijf vooral luisteren naar MFM Brabant voor nog veel meer muziek van toen en van nu.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur en dat betekent tijd voor een uur lang Jazz on Sunday bij MFM Brabant. Vanuit de studio aan de Angelenweg is uw gastheer vanavond Marcel Bouwman.
1: En die wenst u een heel goede avond, beste luisteraars. Ontzettend leuk dat u weer luistert. Ondanks het warme weer, wij zitten hier gezellig in korte broek en in t-shirt, want het is hier redelijk warm. Maar we gaan wel lekker naar muziek luisteren, tegenover mij. Achter de knoppen en de schuifjes zit Frank van der Vloed. Hij zorgt voor de techniek. We gaan meteen naar mooie muziek.

En er zijn wat technische problemen, denk ik. Nou, dan gaan we gewoon over naar het volgende nummer. Misschien dat er... ik had eigenlijk een heel mooi nummer van u klaarstaan, voor u klaarstaan. Van Lakeisha Benjamin en Chris Potter. En waarom? Kun je hem opnieuw starten, Frank? En dat nummer, dat hebben we nu gevonden. Was even stiekem verstopt. Maar u gaat er nu naar luisteren. Lakeisha Benjamin en Chris Potter.

Nou, blij dat hij toch opgestart is. Het kostte misschien even wat warmte, maar hij is er. Dreambreaker van Lakeisha Benjamin en Chris Potter. Dat komt van het nieuwe album van Benjamin, We Dream. Waarom laat ik u dit horen? Nou, op de eerste plaats natuurlijk. Ik heb ze allebei bij Jazz in Duketown gezien een paar weken geleden. Weliswaar gescheiden. Lakeisha op haar eigen podium en daarna Benjamin op de, of Potter op het andere podium. Maar veel belangrijker is, het is vandaag 28 juni. Ja, dan zegt hij, wat heeft dat er nou mee te maken dat het nu 28 juni is? Nou, wat Pasen is voor de katholieken en wat de internationale is voor de socialisten, wat Mekka is voor de islamieten, dat is 28 juni voor de jazzliefhebber. En u weet dat natuurlijk. Of denkt u nou van, waar heeft die man het over? Nou, vooruit. Het is 1846, precies 180 jaar geleden dus. En dan toen op die dag verwierf de Belgische instrumentenmaker Adolf Sax het patent op een instrument dat hij 6 jaar geleden had uitgevonden. Hij heeft het verbeterd, weer verbeterd, geperfectioneerd en uiteindelijk kreeg hij een patent en hij noemde natuurlijk het instrument naar hemzelf, Adolf Sax, de saxofoon. En waar zou het jazz zijn zonder saxofoon? U snapt dan ook, we gaan het in deze uitzending helemaal hebben over saxofonisten. En als je dan bij Google intypt, wat is de beste jazz saxofonist? Ja, je krijgt een veelheid van lijstjes met allerlei namen, vaak dezelfde namen. Charlie Parker, Sonny Rollins, Cannibal Adderley, Dexter Gordon, Wayne Shorter, John Coltrane vanzelfsprekend. Nou, een aantal daarvan heb ik vanavond meegenomen. Maar een aantal daarvan heb ik gewoon ook zelf toegevoegd. Gewoon omdat ik het goede saxofonisten vind. Zoals deze, Stanley Turrentine. U gaat hem horen met Horace Parlan op piano, George Tucker op de bas en Al Harewood op drums. Het komt van de LP Coming Out Your Way, een hele oude LP uit 1961 al. En het nummer heet Thomasville.

Stanley Turrentine, altijd een saxofonist geweest waar ik veel, veel bewondering voor gehad heb. Waar ik ook wel, die altijd leuke muziek speelde. De volgende, die komt wel van dat lijstje met geëikte namen. Charlie Parker. Ja, een begrip natuurlijk. Parker werd slechts 35 jaar, heeft zijn hele leven te kampen gehad met een zware heroïneverslaving. Maar ondanks het feit dat hij een relatief kort leven heeft gehad, stond hij wel aan de wieg van de bebop. En van iemand die zo'n enorme invloed heeft gehad op de jazzmuziek, laat ik u graag twee korte nummers horen. Twee eigen composities, het eerste kent u vast en zeker, Bird of Paradise.

Birth of Paradise, Charlie Parker. Misschien nog wel bekender dan deze compositie, Birth of Paradise, is de compositie Scrapple from the Apple. Parker schreef hem al in 1947 en hij deed eigenlijk wat hij vaker deed. Hij pikte een bekend nummer, pakte daar het akkoordenschema van en ging daarop faseren en baseren. Hij pakte Honeysuckle Rose, ging daar op een gegeven moment allerlei andere akkoorden aan toevoegen, andere sequenties aan toevoegen, en toen kwam eruit Scrapple from the Apple.

Dat was Scrapple from the Apple van Charlie Parker. Had u ongetwijfeld allemaal herkend, echt zo'n standaard. Normaal dit jaar besteden we in Jazz on Sunday altijd veel aandacht aan Nederlandse jazzmuzici. Gewoon omdat wij in Nederland hier een hele bloeiende jazzscene hebben. En dat gaan we dus ook doen in deze uitzending. Want Nederland kent behoorlijk wat goede saxofonisten. Benjamin Herman, Piet Noordijk. Toevallig hoorde ik deze week een nieuwe LP van waarop Mo van der Does meespeelde. Wie hebben nog meer vrouwelijke saxofonisten? Candy Dulfer, Tineke Posma, noem maar op. Eén van de leukste vind ik nog steeds Boris van der Lek. U kent hem misschien nog uit de tijd van de Houdini's. Hij heeft ook een tijdje met Herman Brood gespeeld. Maar in 2025, dus nog niet zo bar lang geleden, nam hij met onder andere trompetist Koos van der Hout het nummer, of het LP, het CD, het album, When I Fall in Love op. Van die CD laat ik u één nummer horen, het hele lekkere nummer

0: tijd voor de Jazz on Sunday Jazz Agenda.
1: Ja, daar kunnen we heel snel mee klaar zijn, want echt veel is er niet te doen de komende maanden hier, of komende weken hier in de buurt. Ja, we gaan natuurlijk naar North Sea Jazz, dat snapt u ook wel, maar het moet toch een beetje regionaal zijn. En toch heb ik een leuk concert voor u in de regio. U moet eventjes naar Nijmegen, naar Brebbel, en dan moet u op donderdag 2 juli gaan luisteren naar het Sam Newbold Quintet. Het Sam Newbold Quintet is een nieuwe formatie die door de pers echt lovend ontvangen wordt. Sam Newbold is de alt-saxofonist en gelijk de componist van alle nummers. Dan Risto Golominov, is op tenorsaxofoon. Ida Alanen speelt piano. Jort Terwijn bas. En Guy Salomon, die geweldige drummer, die is de drummer achter het clubje. Aanstaande donderdag 2 juli om 8 uur Brebbel in Nijmegen.
0: Heeft u een vraag of opmerking voor Jazz on Sunday? Stuur uw e-mail naar mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: En wij gaan terug naar de saxofonisten die vandaag centraal staan in Jazz on Sunday. Zelfs de grootste bomen kunnen om. Dat bleek wel op 25 mei van dit jaar. Toen kwam 's ochtends het bericht door dat de grote Sonny Rollins overleden was, 95 jaar oud. Dat hij aan dit programma niet mocht ontbreken, ja, dat was mij lang duidelijk. Ik ga u ook absoluut, ook voor zijn overlijden dacht ik, ja, hier moeten we echt nog meer aandacht aan besteden. Hij heeft een enorm rijk oeuvre achtergelaten. En ja, ik zou bij wijze van spreken 3 uitzendingen van Jazz on Sunday ermee kunnen vullen. Maar ik laat u 1 nummer horen dat in 1957 op de plaat Nuke's Time verscheen. Blues for Philly. En Philly, dat is natuurlijk Philly Joe, de drummer. Dan hoort u ook nog Wynton Kelly op piano en Doug Watkins op bas. Echt een lekkere blues. Een blues for Philly Joe.

Sonny Rollins, Blues for Philly Joe. Helaas onlangs overleden. Het moet er in de hemel, moet je toch een geweldige band kunnen samenstellen met allemaal giganten die sommigen heel vroeg en anderen wat later overleden zijn en dan in de jazzhemel zitten. Wat zou het geweldig moeten zijn om daar een keer te gaan luisteren. Wij gaan even naar iets heel anders, want LP's en CD's, het is allemaal prachtig, hè? Leuk en aardig, maar eigenlijk moet je jazz natuurlijk live zien en vooral horen. Je kunt het tegenwoordig op streamingsdiensten kun je alle dingen luisteren. Je kunt op LP's, vinyl kun je allerlei dingen luisteren. Op CD's vanzelfsprekend. Maar het mooiste, gewoon in de kroeg, biertje in je hand. En dan luisteren naar hardwerkende muzikanten die hun best doen om het publiek zo goed mogelijk van hun muziek te laten genieten. Een geluk is dat er heel veel liveconcerten opgenomen zijn. Zoals dit concert. En dan ga ik me die terug naar maart 1968. In Rotterdam, in de toen gerenommeerde jazzclub B14, stond Henk Mobley. Hij was op tournee door Europa. Achter hem stond Robert Aangebeek op piano, Hans van Rossum op de bas en Kees Slee op drums. Mobley had er duidelijk zin in. Hij vond het een geweldige stad, Rotterdam. Hij had er plezier in om te spelen. En dat hoort u echt, hè, dat spelplezier hoort u in het nummer Blues by Five.

De warmte heeft weer toegeslagen, want helaas, Henk Mobley live in Rotterdam. Ja, de temperatuur liep ook daar natuurlijk hoog op. En opeens gooit hij de cd er gewoon uit. Hoe is het mogelijk? Maar gelukkig, geen enkel probleem. We hebben enorm veel cd bij ons. Henk Mobley mocht van mij niet ontbreken. Ik vind het een geweldige saxofonist. Sonny Rollins mocht natuurlijk niet ontbreken. Dat vindt iedereen een geweldige saxofonist. Maar deze man die mag absoluut niet ontbreken. Op de meeste lijstjes op Google staat hij op plaats 1. En dan heb ik het natuurlijk over John Coltrane. De absolute god van de saxofoon. Het liefste zou ik natuurlijk zijn meesterwerk draaien. De haast religieuze Love Supreme. Maar ja, dat is wel erg lang. En dat wil ik ook eigenlijk niet op deze avond. Dat past ook niet bij deze avond. Maar dit is een nummer dat ik minstens zo goed vind. In 1958 van de cd Trains Slow Blue, van de LP Lush Life, bracht hij het nummer uit, een Trains Slow Blues. Een hele rustige, mooie blues die Coltrane op een prachtige manier speelde. Earl May op de bas, Art Taylor drums, John Coltrane zelf natuurlijk op saxofoon. Trains Slow Blues.

0: John Coltrane, Trains Slow Blues, met die prachtige lopende bas van Earl May erachter. Ik vind het een geweldig nummer. Trouwens, wat is eigenlijk niet goed van John Coltrane? Een geweldige saxofonist. Terecht bijna overal op plaats 1. Ik heb nog een leuke saxofonist. Nou, een leuke, een hele goede saxofonist voor u. Want wie vaker naar ons programma Jazz on Sunday luistert, die weet dat een van mijn favoriete saxofonisten Joshua Redman is. En met een nummer van hem wil ik dan ook deze aflevering van Jazz on Sunday besluiten. Het wordt een nummer uit 1994 van de CD Mood Swing. Een nog heel jonge Joshua Redman op saxofoon, pianist Brad Mehldau, bassist Christian McBride en drummer Brian Blade, allemaal nog jong en aan het begin van hun carrières. Ze spelen samen op die LP Mood Swing. En aan de hand hebben ze nog in die formatie een aantal andere LP's en CD's gemaakt. Die laat ik u een andere keer horen. Maar ja, we zijn bijna aan de tijd. Ik ga afscheid van u nemen. Mijn naam is Marcel Bouwman. Ik zocht de muziek voor je uit. En zoals elke zondag, Frank van der Voet verzorgde de techniek.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl /radio/gemist.
0: Volgende week zondag op dezelfde tijd en dezelfde zender, MFM Brabant, weer een aflevering van Jazz on Sunday. Frank en ik gaan lekker naar huis toe fietsen. We wensen u een ontspannende avond. We gaan afsluiten met Obsession.

0: Ade Geest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

Het is MFM. MFM.

0: Kiss. MFM. Check mfmbrabant.nl voor frequenties in jouw omgeving. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
1: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou? Zie je

0: put your blame on me.
1: MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer, in Doksani zo'n

0: Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitrecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Slubice, net over de grens met Frankfurt.

0: namelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets warm, minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK-goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK-goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer, vannacht afwisselend opklaren.

0: 5 MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Stuur je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen...

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.